0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: In Sint-Gilles bij Brussel komen lokale verenigingen zondag op straat tegen de georganiseerde misdaad. De actie komt er na een reeks schietpartijen in de gemeente. De organisatoren zeggen dat Sint-Gilles geen oorlogsgebied mag worden. Ze vragen dat de overheid harder optreedt tegen drugscriminaliteit. De Syrisch-Koerdische strijdkrachten, de SDF, worden ontbonden als onafhankelijke militaire macht. Ze vochten jarenlang met steun van de VS tegen terreurgroep Islamitische Staat. De strijdmacht telde op haar hoogtepunt zo'n 100.000 strijders en controleerde grote delen van Noord-Syrië. Wisselvallig, met vanmiddag ook kans op een bui bij 27 graden. Morgen zelfs 30 graden, maar opnieuw droog. Vrijdag is de regen terug.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruy.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijk.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van country-icoon Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Bij het standbeeld van Dolly Parton in Tennessee, haar geboorteplaats, komen fans samen en leggen bloemen neer. Aan openbare gebouwen in de VS hangen de vlaggen half stok. Intussen heeft familie bekendgemaakt dat de uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was de wens van Parton. De familie meldt ook dat de zangeres kort voor haar dood leed aan kanker. Dolly Parton is 80 geworden. In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, melden Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone gevonden met explosieven. Een tweede drone zou later gebotst zijn met een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïns vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. In Sint-Gilles bij Brussel komen lokale verenigingen zondag op straat tegen de georganiseerde misdaad. De actie komt er na een reeks schietpartijen in de gemeente. De organisatoren zeggen dat Sint-Gilles geen oorlogsgebied mag worden. Ze vragen dat de overheid harder optreedt tegen drugscriminaliteit. De Syrisch-Koerdische strijdkrachten, de SDF, worden ontbonden als onafhankelijke militaire macht. Ze vochten jarenlang met steun van de VS tegen terreurgroep Islamitische Staat. De strijdmacht telde op haar hoogtepunt zo'n 100.000 strijders en controleerde grote delen van Noord-Syrië. Wisselvallig, met vanmiddag ook kans op een bui bij 27 graden. Morgen zelfs 30 graden, maar opnieuw droog. Vrijdag is de regen terug.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Breaking Glass. Daarmee kwamen we binnen op deze woensdag 26 augustus. Je hoorde Nick Lowe. Hopelijk maak je geen brokken deze morgen. Ben je fris opgestaan en klaar om een nieuwe dag te beginnen met de ochtendshow. Hele goede morgen. Van harte welkom.

0: jaren 90. Forever Love was dat van Gary Barlow. En daarvoor de Pretenders met Brass and Pocket. Straks laat ik wind op je los. Maar dat wil niet zeggen dat ik hem met de grote ventilator rare dingen ga doen. Nee, het is de naam van een Duitse band die in de jaren 80 scoorde met een hit. Las die sonne in dein Herz. Deze song komt er straks aan voor jou. Naar de Chihuahua van Booming People.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos, enjoy your break.

keer vertellen of die paraplu nu wel dan niet uit de kast moet. Ah, even kijken welk weer het wordt, even. Maar eerst Major Lazer en DJ Snake.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioen, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

featuring Silver met Turn the Tide. Turn the Tide, dat kan je misschien ook wel zeggen van het weerbericht, want het weer is aan het veranderen. Deze voormiddag is het wisselend bevolkt met enkele buien of wat lichte regen. Daarna volgt er wel een drogere periode met bredere opklaringen. Maar in de loop van de namiddag kunnen er opnieuw lokale buien tot ontwikkeling komen. En donderslag, die mogen we daar ook wel bij verwachten. De maxima liggen rond de 23 graden in de Hoge Veen en 25 graden aan zee. En voor de rest is het nog aangenaam warm zomers, want die temperaturen kunnen stijgen tot 27 graden.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen.

het levenslied tot een hoger niveau brengen. Dat is een van de specialiteiten van deze man. Je hoorde Guido Bacanto met Denk toch niet dat ik niet aan je denk. En ik denk dat het straks tijd wordt voor het nieuws. Diego de Kruijsen komt eraan met het nationale nieuws om 8 uur. En daarna zijn we terug met het tweede leg van de ochtendshow. Dit is Clubhouse met Do It Again.

0: S, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
3: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van country-icoon Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Bij het standbeeld van Dolly Parton in Tennessee, haar geboorteplaats, komen fans samen en leggen bloemen neer. Aan openbare gebouwen in de VS hangen de vlaggen half stok. Intussen heeft familie bekendgemaakt dat de uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was de wens van Parton. De familie meldt ook dat de zangeres kort voor haar dood leed aan kanker. Dolly Parton is 80 geworden. In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, melden Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone gevonden met explosieven. Een tweede drone zou later gebotst zijn met een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïns vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. In Sint-Gilles bij Brussel komen lokale verenigingen zondag op straat tegen de georganiseerde misdaad. De actie komt er na een reeks schietpartijen in de gemeente. De organisatoren zeggen dat Sint-Gilles geen oorlogsgebied mag worden. Ze vragen dat de overheid harder optreedt tegen drugscriminaliteit. De Syrisch-Koerdische strijdkrachten, de SDF, worden ontbonden als onafhankelijke militaire macht. Ze vochten jarenlang met steun van de VS tegen terreurgroep Islamitische Staat. De strijdmacht telde op haar hoogtepunt zo'n 100.000 strijders en controleerde grote delen van Noord-Syrië. Wisselvallig, met vanmiddag ook kans op een bui bij 27 graden. Morgen zelfs 30 graden, maar opnieuw droog. Vrijdag is de regen terug.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

zingen in de jaren 70. 1971 noteren we voor deze Michel Delpech met Pour un Flirt. Meteen de eerste plaat hier in het tweede leg van de ochtendshow. Hele goede morgen, 26 augustus zijn we ondertussen al iets na 8 uur. Ik hoop dat je een heerlijk ontbijt hebt genoten en klaar bent om die dag te starten met RBS natuurlijk.

0: Nothing But A Girl met Missing. En daarvoor ABBA met I Have A Dream. Is staan hier nog wel een aantal platen te wachten om voor jou een en ander het beste van zichzelf te brengen. Zoals Celine Dion staat hier nog klaar. En Madonna, Dave Edmunds, Pink. Maar deze, die kan ook tellen. Dit is Free Mart met Copacabana.
1: For all your lovers out there, move your asses to the dance floor. Move over Barry Manilow. Party people, help me out with this one at the Copacabana.

0: Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

hits en classics. Daar mag je zeker van zijn dat dit een hit is. For Another, 54 Ultra, Talk to You. Daarmee staan ze al 20 weken in de hitlijst. Dit komt uit de zomer van 2018. Beautiful Trauma, hier is Pink.

verhuisde in de jaren 80 naar Zweden, waar hij effectief als tandarts werkte. Vandaar zijn artiestennaam. Je kent hem natuurlijk van It's My Life, maar ook zeker van deze Sing Hallelujah, onze jarige vandaag. Onze radioklassieker, dat kan niet anders, dat is natuurlijk Dolly Parton. Gisteren bereikte ons het nieuws allemaal dat ze overleed op 80-jarige leeftijd, deze Dolly Parton. Ze komt eraan, ze is onze radioklassieker in de ochtendshow met Farm 9 to 5. Maar eerst True Blue, hier is Madonna.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werken.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel is er om 9 uur. En Eclipse in Beweging is er om 5 over half 10. De Flying Doctors zijn er ook vandaag weer om 10 uur en 5 voor 5. Wie betaalt de Veerman is er om 10 voor 11. En Retro Eclipse, voor elk wat wils, is er om 10 over half 12. Sterrenwensochtend is er om 5 voor 12. En Eclipse à la carte zomer zijn er om 5 over 12. Talent om te zien is er om 12:30. En het Vlaams Filmarchief is er om 1 uur. De Kat, daar kan u naar kijken om 2 uur. En Witse de Film is er om 5 voor half 3. Fame is er ook om 10 over 4. En Sterrenwensochtend is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.306 is er om 17:50. En Mooi en met Ogenroos met aflevering 9.515 is er ook vanavond weer om 18:55. En dan is het tijd voor Technologie deel 2 en dat om 18:55.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

heel mooi nummer uit 1993 ook alweer. Axel Red met Je t'attends. Ik ga de microfoon doorgeven aan hele fijne mensen die fantastische platen mee hebben. Dus blijf zeker en vast luisteren naar RBS. Straks is er tijd voor het regionale nieuws om 9 uur. Dat hoor je deze ochtend van en door Dominique Wouwmans. Ik ben er morgen terug om 7 uur. Hier is nog Rihanna.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: In Lokeren wil de NMBS opnieuw dieseltreinen 's nachts laten stilstaan. Daarom komt er een tijdelijke geluidsmuur van gestapelde zeecontainers op het ongebruikte spoor nummer 5. De muur moet geluidsoverlast voor omwonenden beperken en kost zo'n €300.000. Sinds vorige week mogen de dieseltreinen 's nachts niet meer rijden na een uitspraak van de rechtbank. Wanneer de containers precies geplaatst zullen worden is nog niet duidelijk. In Sint-Gilles-Waas start begin september een proefproject met kort parkeren bij lokale handelszaken. Op een aantal parkeerplaatsen in de deelgemeenten mag je tussen 9 en 18 uur maximaal 30 minuten parkeren. Zo wil de gemeente de parkeerrotatie verhogen en klanten sneller een plaats laten vinden voor een korte boodschap. Na de proefperiode volgt een evaluatie. Tegen eind dit jaar moet er een definitief parkeerbeleid rond kort parkeren zijn. AZ Sint Blasius in Dendermonde is officieel erkend als regionaal traumacentrum door de Duitse Vereniging voor Traumachirurgie. De internationale erkenning bevestigt de kwaliteit van de traumazorg en de snelle, gestructureerde aanpak bij ernstige ongevallen. Verschillende teams, van spoedgevallen en MUG tot intensieve zorgen, radiologie en chirurgie, werken daarbij nauw samen. De erkenning volgt op een grondige audit in juni. AZ Sint Blasius maakt zo deel uit van het Antwerp Trauma Network, dat zwaargewonde patiënten zo snel mogelijk naar het juiste gespecialiseerde centrum brengt. Het ziekenhuis blijft intussen investeren in opleiding en kwaliteitsverbetering. Politiezone Schelde-Leie onderzoekt 2 gevallen van telefonische oplichting in Nazareth de Pinte. 2 slachtoffers van boven de 70 werden op dezelfde dag opgebeld door fraudeurs die zich voordeden als medewerkers van de bank en Cardstop. De slachtoffers voerden op vraag van de oplichters bankhandelingen uit. In totaal maakten de fraudeurs zo €9.750 buit. De politie waarschuwt om nooit zomaar instructies van onbekende bellers op te volgen. Een gewaarschuwd man is er 2 waard. Dit was een selectie uit de regionale berichtgeving voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: activiteitenkalender.
1: Zin in een gezellige dag vol verrassingen? Kom dan naar de openlucht rommel- en antiekmarkt in Hamme. En dat in de Sint-Annastraat 166. En dat op zaterdag 3 oktober van 8:30 tot 3:00. Op een volledig verkeersvrij parcours in de Sint-Annastraat kan je dan dus heerlijk komen snuffelen tussen leuke spullen. Zoals antiek, curosia en misschien wel dat ene voorwerp dat je al jaren aan het zoeken bent, maar je kan er ook gezellig rondkuieren, iets ontdekken, maar vooral ook genieten van de leuke sfeer. De toegang die is helemaal gratis. En wil je als standhouder graag zelf ook meedoen, dan kan dat. Maar dan moet je wel eventjes vooraf inschrijven en dat kan met een mailtje te sturen naar bart.diederik71@gmail.com.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

gaan uit het

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Wie vanaf 1 september opnieuw de bus of tram neemt om naar school te gaan, doet er goed aan vooraf even te controleren of het traject nog hetzelfde is. Dat meldt De Lijn. Begin vorige maand zijn sommige routes en de dienstregeling aangepast. Meer dan 40 lijnen zijn geschrapt en bij zowat 1 op de 3 lijnen zijn er wijzigingen. Door vooraf even de routeplanner te checken, kan je heel wat problemen voorkomen. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond verschillende vluchten omgeleid nadat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. 4 andere vliegtuigen moesten tijdelijk in de lucht blijven cirkelen. De baan werd ruim een uur gesloten om ze schoon te maken. Daarna werd het vliegverkeer hervat. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen zijn nog altijd zo'n 100 brandweermensen aanwezig om de situatie in de gaten te houden. 12 dagen geleden brak daar een grote natuurbrand uit en die verwoestte 3000 hectare. Vooral in het noorden en oosten van de Hoge Venen zijn er nog smeulende plekken. De brandweer blust nieuwe opflakkeringen en haalt bomen en planten weg die nog een gevaar kunnen vormen. Gisteren zei het parket dat de brand mogelijk veroorzaakt is door een landbouwmachine. In Spanje is een natuurbrand uitgebroken in de buurt van Barcelona. Zo'n 35 hectare is al verwoest. Een 25-tal mensen moest hun huis verlaten. Andere bewoners kregen het advies om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn zo'n 160 brandweerlieden en 12 blusvliegtuigen en helikopters ingezet om de vlammen te bestrijden. Bij een brand in een materniteit in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's om het leven gekomen. 1 kindje kon gered worden. Het vuur ontstond op de 3e verdieping. Wellicht is de brand veroorzaakt door een defecte airco. Er is een onderzoek geopend. Het is wisselvallig met zowel zon als buien en warme maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we eerst een mix van opklaringen en wolken. Later mogen we pittige buien verwachten, mogelijk met onweer en hagel en veel wind. De maxima kunnen dan zelfs klimmen tot 30 graden.
7: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

84-jarige Amerikaanse zangeres Dolly Parton gisteren overleden. Dat heeft haar familie ondertussen bekendgemaakt. Ze is ook meer dan een countryzangeres, want ze schitterde ook in films zoals deze 9 to 5. Ze bouwde trouwens ook een zakenimperium uit met een pretpark, een platenmaatschappij en een productiehuis. Dolly Parton, 9 to 5.

classics en hits. Ja, vandaag krijg je ze ook weer te horen op deze woensdagochtend 26 augustus. 2 uur lang tussen 10 en 12 met Hathaway was dat. En What is Love?

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

eigen zeggen probeert ze al jarenlang toestemming te krijgen om elementen uit het nummer Insomnia van Fateless te mogen gebruiken. Uiteindelijk lukte dat niet alleen, maar dus samen met Fateless. Baby Rexha was dat, met The New Religion.

0: werd een enorme internationale hit nadat het op de soundtrack van Bad Boys terechtkwam in 1995. Diana King was dat met Shy Guy. Zo dadelijk een radioklassieker alweer uit de jaren 60 van Cat Stevens na Peter Blanker. Het is moeilijk bescheiden te blijven.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

zou er helemaal sprakeloos van worden. Robin Schulz was dat met Speechless na Mama's Jasje. En een boek voor jou. We gaan richting 11 uur, richting nieuwtjes uit onze regio hier. En dat doen we nog met Didi en Forever. Ik ben er zo terug na 11 uur voor deel 2.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
3: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: In Lokeren wil de NMBS opnieuw dieseltreinen 's nachts laten stilstaan. Daarom komt er een tijdelijke geluidsmuur van gestapelde zeecontainers op het ongebruikte spoor nummer 5. De muur moet geluidsoverlast voor omwonenden beperken en kost zo'n €300.000. Sinds vorige week mogen de dieseltreinen 's nachts niet meer rijden na een uitspraak van de rechtbank. Wanneer de containers precies geplaatst zullen worden, is nog niet duidelijk. In Sint-Gilles-Waas start begin september een proefproject met kort parkeren bij lokale handelszaken. Op een aantal parkeerplaatsen in de deelgemeenten mag je tussen 9 en 18 uur maximaal 30 minuten parkeren. Zo wil de gemeente de parkeerrotatie verhogen en klanten sneller een plaats laten vinden voor een korte boodschap. Na de proefperiode volgt een evaluatie. Tegen eind dit jaar moet er een definitief parkeerbeleid rond kort parkeren zijn. AZ Sint Blasius in Dendermonde is officieel erkend als regionaal traumacentrum door de Duitse Vereniging voor Traumachirurgie. De internationale erkenning bevestigt de kwaliteit van de traumazorg en de snelle, gestructureerde aanpak bij ernstige ongevallen. Verschillende teams, van spoedgevallen en MUG tot intensieve zorgen, radiologie en chirurgie, werken daarbij nauw samen. De erkenning volgt op een grondige audit in juni. AZ Sint Blasius maakt zo deel uit van het Antwerp Trauma Network, dat zwaargewonde patiënten zo snel mogelijk naar het juiste gespecialiseerde centrum brengt. Het ziekenhuis blijft intussen investeren in opleiding en kwaliteitsverbetering. Politiezone Schelde-Leie onderzoekt twee gevallen van telefonische oplichting in Nazareth de Pinte. Twee slachtoffers van boven de 70 werden op dezelfde dag opgebeld door fraudeurs die zich voordeden als medewerkers van de bank en Cardstop. De slachtoffers voerden op vraag van de oplichters bankhandelingen uit. In totaal maakten de fraudeurs zo €9.750 buit. De politie waarschuwt om nooit zomaar instructies van onbekende bellers op te volgen. Een gewaarschuwd man is er twee waard. Dit was een selectie uit de regionale berichtgeving voor vandaag.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Anka, met andere woorden. Tom Jones heeft het niet zelf geschreven. Het was Paul Anka die het schreef. She's a Lady. Bijzonder grote hit. En zo hebben we er nog wel wat. Allemaal classics en hits hier tot 12 uur nog. Een heel goede morgen.
1: Het komende uur hoor je ze hier. De grootste hits met Guy de Prater.

duidelijke vraag aan het Nederlandse publiek daar. Are you ready for loving me? En het antwoord was ja hoor, want dit werd een grote hit voor René Froger. En dan nu, wat zomerse muziek van dik 20 jaar geleden. Dit is Ozone, Dragostei, Dintei.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Leibeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

ondertussen wel geworden. Nigel Horan van One Direction en Miles Smith was dat. Samen brachten ze dit nummer uit, Drive Safe. En dit is Belgisch dan weer, van Stromae alias Paul van Haver. Alors, en danse.

In amper een half uurtje tijd werd dit nummer gemaakt en het werd de nummer 1 in Amerika. More Than Words was dat van Extreme. Heel wat grote classics en hits in ons programma vandaag. We duiken zowat de jaren 70 in, zo dadelijk met The Kinks en Lola. Maar eerst dit nummer nog. Dit is Alphaville and it sounds like a melody.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daar aan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

De heren van de Romeo's waren dat. En ik zag jou maar even. Een primitieve opname moet het geweest zijn met een microfoon van amper $80 destijds. Daarmee werd het opgenomen. En op de originele sporen zijn zelfs mensen op de achtergrond te horen. Publieksgeluiden die hielpen dat verdoezelen. Don't call me baby. Dit is Madison Avenue.

Glamorous Life was dat nog van Sheila E. na Madison Avenue en Don't Call Me Baby. We zijn alweer toegekomen aan het einde van ons programma vandaag op deze woensdagochtend. Hopelijk een beetje genoten. Morgen om 10:00 ben ik er heel graag terug bij hier bij RBS. Iron Jury en de Blockheads nog met Sex and Drugs en Rock and Roll. Tot morgen.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 12 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De bierbrouwers in ons land willen dat de federale regering de strengere regels rond alcoholreclame herziet. De slogan bij advertenties verandert binnenkort van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid naar alcohol schaadt de gezondheid. Meer dan 100 brouwers en horecamensen hebben een open brief ondertekend. Volgens hen kan die boodschap een onterecht schuldgevoel veroorzaken. De aanpassing komt er na advies van de Hoge Gezondheidsraad. Die vindt dat mensen bewuster moeten zijn van de gevaren van alcoholgebruik en benadrukt dat plezier maken ook perfect mogelijk is zonder alcohol. De nieuwe staatsbonds zorgen voor onrust bij verschillende banken. Spaarders kunnen er vanaf vandaag op intekenen. De staatsbon op 1 jaar brengt bijna 2% netto op, terwijl je met de staatsbon op 10 jaar bijna 2,6% krijgt. Om te voorkomen dat klanten hun spaargeld weghalen, passen sommige banken hun aanbod aan. Onder meer Beobank en MeDirect verhogen hun spaarrentes en Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren nieuwe kasbons. Heel wat mensen nemen op maandag 31 augustus een snipperdag. Dat stelt SD Works vast. In de privésector heeft al 13% een vrije dag aangevraagd. Dat is meer dan op de eerste schooldag. De lessen hervatten pas dinsdag en veel ouders vinden moeilijk opvang voor hun kinderen, omdat er geen zomerkampen meer zijn. Sommige bedrijven spelen daarop in en laten personeelsleden hun kinderen uitzonderlijk meenemen naar het werk. Ze organiseren dan verschillende activiteiten voor hen. Panama heeft de noodtoestand uitgeroepen door El Niño. Het bijzondere weerfenomeen kan extreme weersomstandigheden veroorzaken. Dat kan gaan van zware regenval tot langdurige droogte. Het komt om de 2 tot 7 jaar voor. In El Salvador geldt code rood voor droogte. Bij ons wisselen zonnige perioden en buien elkaar af bij maxima tot 26 graden. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het zonniger en kan het zelfs 30 graden worden. 'S Avonds hangt er onweer in de lucht.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: In Lokeren wil de NMBS opnieuw dieseltreinen 's nachts laten stilstaan. Daarom komt er een tijdelijke geluidsmuur van gestapelde zeecontainers op het ongebruikte spoor nummer 5. De muur moet geluidsoverlast voor omwonenden beperken en kost zo'n €300.000. Sinds vorige week mogen de dieseltreinen 's nachts niet meer rijden na een uitspraak van de rechtbank. Wanneer de containers precies geplaatst zullen worden, is nog niet duidelijk. In Sint-Gilles-Waas start begin september een proefproject met kort parkeren bij lokale handelszaken. Op een aantal parkeerplaatsen in de deelgemeenten mag je tussen 9 en 18 uur maximaal 30 minuten parkeren. Zo wil de gemeente de parkeerrotatie verhogen en klanten sneller een plaats laten vinden voor een korte boodschap. Na de proefperiode volgt een evaluatie. Tegen eind dit jaar moet er een definitief parkeerbeleid rond kort parkeren zijn. AZ Sint Blasius in Dendermonde is officieel erkend als regionaal traumacentrum door de Duitse Vereniging voor Traumachirurgie. De internationale erkenning bevestigt de kwaliteit van de traumazorg en de snelle, gestructureerde aanpak bij ernstige ongevallen. Verschillende teams, van spoedgevallen en MUG tot intensieve zorgen, radiologie en chirurgie, werken daarbij nauw samen. De erkenning volgt op een grondige audit in juni. AZ Sint Blasius maakt zo deel uit van het Antwerp Trauma Network, dat zwaargewonde patiënten zo snel mogelijk naar het juiste gespecialiseerde centrum brengt. Het ziekenhuis blijft intussen investeren in opleiding en kwaliteitsverbetering. Politiezone Schelde-Leie onderzoekt 2 gevallen van telefonische oplichting in Nazareth de Pinte. 2 slachtoffers van boven de 70 werden op dezelfde dag opgebeld door fraudeurs die zich voordeden als medewerkers van de bank en Cardstop. De slachtoffers voerden op vraag van de oplichters bankhandelingen uit. In totaal maakten de fraudeurs zo €9.750 buit. De politie waarschuwt om nooit zomaar instructies van onbekende bellers op te volgen. Een gewaarschuwd man is er 2 waard. Dit was een selectie uit de regionale berichtgeving voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Heel herkenbaar, de gitaar van The Edge bij U2, Where the Streets Have No Name. En daarmee begonnen we dit programma voor vandaag. Welkom bij RBS Radio op deze woensdag, de laatste van de maand augustus 2026. Rustig muziek, daar beginnen we vandaag mee. Zometeen is er Sarah met True Love is Tough, maar eerst deze van Richard Marx. Ganse tijd heeft hij hier zitten wachten om deze single te brengen. Ze zijn uit 1989, Right Here Waiting.

was die helemaal. Sarah met True Love is Tough. Zometeen gaan we pingpong spelen met Enrique Iglesias. Maar eerst deze grote meneer nog in de popgeschiedenis. Sting met All This Time.

0: Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: mooie van klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

dit was dat met You. Daarvoor een single van Udo, dat was Yamina. En ook daarnet gehoord Florence and the Machine met Stand By Me.

zoals alleen Nina Simone dat kan brengen. My Baby Just Cares For Me. Daarnet hadden we al die single van Udo, Yamina. De letters een klein beetje veranderen, dan krijg je Jasmin. En ja, hier is ze met Kikker.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03

0: droomdromen werkelijkheid worden. Let's think
1: twice. Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts. We make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Dat is een mooie afspraak. Ik ontmoet je halverwege. Dat waren Suzanne en Freek op RBS Radio op deze woensdag 26 augustus. Ooh, just a little bit.

goede muziek op deze woensdag namiddag van Gina G. Dat was Just a Little Bit. We zijn inderdaad maar een klein beetje verwijderd van het nieuws van 2 uur zometeen. Ondertussen hebben we muziek van Tina Turner. Hier is ze nog eens met Private Dancer. Tot zometeen na 2.

0: Michiel Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlare
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De bierbrouwers in ons land willen dat de federale regering de strengere regels rond alcoholreclame herziet. De slogan bij advertenties verandert binnenkort van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid naar alcohol schaadt de gezondheid. Meer dan 100 brouwers en horecamensen hebben een open brief ondertekend. Volgens hen kan die boodschap een onterecht schuldgevoel veroorzaken. De aanpassing komt er na advies van de Hoge Gezondheidsraad. Die vindt dat mensen bewuster moeten zijn van de gevaren van alcoholgebruik en benadrukt dat plezier maken ook perfect mogelijk is zonder alcohol. De nieuwe staatsbonds zorgen voor onrust bij verschillende banken. Spaarders kunnen er vanaf vandaag op intekenen. De staatsbon op 1 jaar brengt bijna 2% netto op, terwijl je met de staatsbon op 10 jaar bijna 2,6% krijgt. Om te voorkomen dat klanten hun spaargeld weghalen, passen sommige banken hun aanbod aan. Onder meer Beobank en MeDirect verhogen hun spaarrentes en Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren nieuwe kasbons. Heel wat mensen nemen op maandag 31 augustus een snipperdag. Dat stelt SD Works vast. In de privésector heeft al 13% een vrije dag aangevraagd. Dat is meer dan op de eerste schooldag. De lessen hervatten pas dinsdag en veel ouders vinden moeilijk opvang voor hun kinderen, omdat er geen zomerkampen meer zijn. Sommige bedrijven spelen daarop in en laten personeelsleden hun kinderen uitzonderlijk meenemen naar het werk. Ze organiseren dan verschillende activiteiten voor hen. Panama heeft de noodtoestand uitgeroepen door El Niño. Het bijzondere weerfenomeen kan extreme weersomstandigheden veroorzaken. Dat kan gaan van zware regenval tot langdurige droogte. Het komt om de 2 tot 7 jaar voor. In El Salvador geldt code rood voor droogte. Bij ons wisselen zonnige perioden en buien elkaar af bij maxima tot 26 graden. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het zonniger en kan het zelfs 30 graden worden. 'S Avonds hangt er onweer in de lucht.
0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
8: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
7: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
8: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Een prima plaats voor een workout, om het zo te zeggen. Burning Heart, dat was een nummer van Survivor. We zitten nog altijd in de maand augustus. Het is nog altijd grote vakantie. Waarom is het niet naar het strand gaan met Riguera? Hier is Vamos a la Playa. Straks nog muziek van Swing Out Sister. Am I the same girl?

Swing Out Sister met Am I the Same Girl op uw RBS Radio op deze woensdag namiddag. We komen weer aan onze drieling. Drie platen op een rij. Goodwill en Hook and Sling met Take You Higher. Daarvoor een nummer van Xandy. One Life. Maar eerst is van Take That. Hier is Ben.

0: prijsvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: Steffi graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

kan het niet meteen benoemen, maar er hangt iets van melancholisch over dit nummer. Chasing Cars was dat van Snow Patrol. Zometeen de broers Wouters nog eens op uw radio, op Clouseau dus, met Je Bent Niets. Onlangs zag ik en hoorde ik Desireless op de Franse televisie. Het nummer klinkt toch zoals voorheen. Voyage, voyage. Geniet ervan.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

enige echte Axel Red op uw radio met El Danse Seul. We komen bijna aan het eind van dit programma voor deze namiddag. Straks om 4 uur is er Christophe Hennionk. En later op de namiddag of avond, zo u wil, is er ook nog Wees met de Tempel der Hits. Dus blijven luisteren naar RBS ook op deze woensdag 26 augustus. Zometeen nog Sasha met Tina Cousins, Mysterious Times. Maar eerst deze van Lou Rawls en Diana Reeves. Hier is Fine Brown Frame.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
5: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Utrecht in Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het Westnijlvirus. Het slachtoffer liep het virus op in eigen land en is daar in een ziekenhuis gestorven. Er waren in Nederland eerder al 3 besmettingen met het virus gemeld, vorige maand nog bij een bloeddonor in dezelfde regio. Bij ons is het Westnijlvirus voorlopig alleen vastgesteld bij vogels en een paard. Omdat muggen het virus overdragen, vraagt Cianciano om waakzaam te zijn voor muggenbeten. De VS zette wereldwijd alle aanvragen voor het migrantenvisum tijdelijk stop. Dat gebeurt op vraag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De pauze treft zowel nieuwe aanvragen als mensen die huidige documenten willen verlengen. Buitenlandse Zaken wil de werknemers van zijn consulaten en ambassades overal ter wereld eerst een doorgedreven opleiding geven. Bedoeling is om strenger te selecteren en vooraf in te schatten of de aanvrager later gebruik wil maken van sociale voorzieningen in het land, zoals de ziekenzorg. De provincie Oost-Vlaanderen start een sensibiliseringscampagne tegen modder op de weg. Die zorgt voor slipgevaar en was vorig jaar oorzaak van 75 verkeersongevallen, waarvan 2 op 3 met lichamelijk letsel. De campagne richt zich naast voertuigen van landbouwers en aannemers ook op alle gewone weggebruikers. De provincie wil dat wie nu smurrie op de baan veroorzaakt, die zelf opruimt en het gevaar signaleert aan anderen in het verkeer. Rit 5 in de Ronde van Spanje verloopt zonder Kian Uytebroeks. Onze landgenoot viel in de tweede rit en liep een scheur op in de enkel. Hij kwam in de zware bergetappe gisteren al als allerlaatste binnen, net voor de tijdslimiet. Zijn team Movistar meldt nu dat de blessure erger is dan verwacht. Uytebroeks zit al langer in het sukkelstraatje. Ook in de Tour moest hij snel opgeven door een koortsaanval. Op veel plaatsen schijnt de zon bij maxima van 21 tot 27 graden vanmiddag. Stilaan komen er meer stapelwolken en dan stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Plaatselijk kan die intens zijn.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos, enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: boys bond en zo alleen champagne, zegt ze. Ik wil best 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen. Ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylon kousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In Utrecht in Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het Westnijlvirus. Het slachtoffer liep het virus op in eigen land en is daar in een ziekenhuis gestorven. Er waren in Nederland eerder al 3 besmettingen met het virus gemeld, vorige maand nog bij een bloeddonor in dezelfde regio. Bij ons is het Westnijlvirus voorlopig alleen vastgesteld bij vogels en een paard. Omdat muggen het virus overdragen, vraagt Cianciano om waakzaam te zijn voor muggenbeten. De VS zette wereldwijd alle aanvragen voor het migrantenvisum tijdelijk stop. Dat gebeurt op vraag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De pauze treft zowel nieuwe aanvragen als mensen die huidige documenten willen verlengen. Buitenlandse Zaken wil de werknemers van zijn consulaten en ambassades overal ter wereld eerst een doorgedreven opleiding geven. Bedoeling is om strenger te selecteren en vooraf in te schatten of de aanvrager later gebruik wil maken van sociale voorzieningen in het land, zoals de ziekenzorg. De provincie Oost-Vlaanderen start een sensibiliseringscampagne tegen modder op de weg. Die zorgt voor slipgevaar en was vorig jaar oorzaak van 75 verkeersongevallen, waarvan 2 op 3 met lichamelijk letsel. De campagne richt zich naast voertuigen van landbouwers en aannemers ook op alle gewone weggebruikers. De provincie wil dat wie nu smurrie op de baan veroorzaakt, die zelf opruimt en het gevaar signaleert aan anderen in het verkeer. Rit 5 in de Ronde van Spanje verloopt zonder Kian Uytebroeks. Onze landgenoot viel in de tweede rit en liep een scheur op in de enkel. Hij kwam in de zware bergetappe gisteren al als allerlaatste binnen, net voor de tijdslimiet. Zijn team Movistar meldt nu dat de blessure erger is dan verwacht. Uytebroeks zit al langer in het sukkelstraatje. Ook in de Tour moest hij snel opgeven door een koortsaanval. Op veel plaatsen schijnt de zon bij maxima van 21 tot 27 graden vanmiddag. Stilaan komen er meer stapelwolken en dan stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Plaatselijk kan die intens zijn.
2: Revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.

0: als je eens niet weet wat te draaien om een avondspit mee te beginnen. Een beetje van alles. Maar het was wel een hit in 1981. De Stars on 45 met Stars on 45. Het is woensdag vandaag, 26 augustus. Hey, welkom bij ons.
1: Christophe en Jan.
0: Tot 6 uur. We zijn hier bij RWS Radio. Nu met Glenn Campbell.

In Locristi kan je de fototentoonstelling Unieke Mensen bekijken in het gemeentehuis. Iedereen is uniek, maar de ene heeft al wat meer unieke kenmerken dan iemand anders. Daarom zijn ze op zoek naar jou. Ben je superklein en loop je overal onderdoor, of kan je net overal aan in de winkel? Ben je geboren met drie vingers of heb je een teentje te veel? Misschien behaalde jij wel die medaille op de wereldspelen, of heb je een hond die een uniek kunstje kan? Dan is de kans groot dat jouw foto te zien zal zijn op deze fototentoonstelling. Wil jij zo'n foto laten maken? Dan kan je mailen naar fotomantiek@gmail.com. Je krijgt dan drie digitale foto's als dank. Deze fototentoonstelling gaat door van woensdag 1 juli tot zondag 30 augustus in het gemeentehuis van Locristi.

0: Fietsotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

RBS Radio natuurlijk, waar we zometeen het regionaal nieuws op je loslaten om 5 uur. Tot die tijd onder meer Texas uit het einde van de jaren 90. Hier is Summer Sun. Tot zometeen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 5 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: In Lokeren wil de NMBS opnieuw dieseltreinen 's nachts laten stilstaan. Daarom komt er een tijdelijke geluidsmuur van gestapelde zeecontainers op het ongebruikte spoor nummer 5. De muur moet geluidsoverlast voor omwonenden beperken en kost zo'n €300.000. Sinds vorige week mogen de dieseltreinen 's nachts niet meer rijden na een uitspraak van de rechtbank. Wanneer de containers precies geplaatst zullen worden is nog niet duidelijk. In Sint-Gilles-Waas start begin september een proefproject met kort parkeren bij lokale handelszaken. Op een aantal parkeerplaatsen in de deelgemeenten mag je tussen 9 en 18 uur maximaal 30 minuten parkeren. Zo wil de gemeente de parkeerrotatie verhogen en klanten sneller een plaats laten vinden voor een korte boodschap. Na de proefperiode volgt een evaluatie. Tegen eind dit jaar moet er een definitief parkeerbeleid rond kort parkeren zijn. AZ Sint Blasius in Dendermonde is officieel erkend als regionaal traumacentrum door de Duitse Vereniging voor Traumachirurgie. De internationale erkenning bevestigt de kwaliteit van de traumazorg en de snelle, gestructureerde aanpak bij ernstige ongevallen. Verschillende teams, van spoedgevallen en MUG tot intensieve zorgen, radiologie en chirurgie, werken daarbij nauw samen. De erkenning volgt op een grondige audit in juni. AZ Sint Blasius maakt zo deel uit van het Antwerp Trauma Network, dat zwaargewonde patiënten zo snel mogelijk naar het juiste gespecialiseerde centrum brengt. Het ziekenhuis blijft intussen investeren in opleiding en kwaliteitsverbetering. Politiezone Schelde-Leie onderzoekt 2 gevallen van telefonische oplichting in Nazareth de Pinte. 2 slachtoffers van boven de 70 werden op dezelfde dag opgebeld door fraudeurs die zich voordeden als medewerkers van de bank en Cardstop. De slachtoffers voerden op vraag van de oplichters bankhandelingen uit. In totaal maakten de fraudeurs zo €9.750 buit. De politie waarschuwt om nooit zomaar instructies van onbekende bellers op te volgen. Een gewaarschuwd man is er 2 waard. Dit was een selectie uit de regionale berichtgeving voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: 052-690-690. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Dat is ook een beetje melancholisch natuurlijk van haar. Nita Meijer uit het begin van de jaren 80. Don't play our love song anymore. Sorry, we hebben het misschien per ongeluk bij deze gedaan. Het is woensdag vandaag, 26 augustus. Welkom in het tweede gedeelte alweer van de avondspits hier bij RBS. Met mij tot 6 uur.
1: Christophe Henning.
0: Mag nog een uurtje de beste hits en de beste classics op je loslaten. En dat doe ik graag. Zoals ook dit hier van de Village People. Het einde van de jaren 70 in de Navy. Hey, welkom bij ons. Welkom bij

0: altijd een van de betere nummers gevonden van de Rolling Stones. Dit hier, Lady Jane, komt uit het midden van de jaren 60. Zometeen terug naar de zomer van 2015 met Avaro Soler. El Mismo Sol komt eraan, maar eerst de Bahamen.
1: Goedenavond, je luistert naar RBN.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos, enjoy your break.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts-partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek...

0: voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
1: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility. Met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
0: Bikeparts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op tweewielen.
1: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 6 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Zelfs na de autopsie op de twee lichamen die gevonden zijn in Onet is er nog geen zekerheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket van Namen staat zelfs de identiteit van de slachtoffers nog niet volledig vast. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de vader en zoon die eind juni op ongeveer dezelfde locatie spoorloos verdwenen, maar DNA-onderzoek zal nodig zijn. Intussen zegt de moeder uit het gezin niet te geloven aan een wanhoopsdaad, maar aan een afrekening in de entourage van haar partner. In Sint-Pietersleeuw in de Vlaamse Rand heeft de N-VA-burgemeester een illegaal bordeel laten sluiten. Dat bevond zich in een normaal rijhuis recht tegenover een schoolgebouw. Van daaruit waren soms schaars geklede dames te zien. Het gemeentebestuur wilde daar komaf mee maken voor het begin van het nieuwe schooljaar. In de woning zijn 5 sekswerkers uit Oost-Europa aangetroffen. De gemeente gaat de verdere invulling van het gebouw opvolgen met de eigenaar. Het parket onderzoekt intussen of de vrouwen daaruit vrije wil aanwezig waren. In Nepal in Azië hebben zware overstromingen al aan minstens 95 mensen het leven gekost. Honderden anderen zijn nog vermist, onder hen 340 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er 15 Belgen in de getroffen regio, maar de FOD heeft geen weet van Belgische slachtoffers. Mogelijk was er eerst een aardbeving die zou een grote stroom ijs en rotspuin hebben veroorzaakt in een rivier aan de grens met Tibet. Nepal heeft India en China al om hulp gevraagd bij de reddingsoperatie. En rit 5 in de Ronde van Spanje is gewonnen door Matthew Brennan voor de Brit als een tweede etappezege in de Vuelta. Onder meer Wout van Aert was erg bedrijvig in de slotfase, maar hij raakte niet weg en hij piloteerde daarna zijn ploegmaat naar de zege in de massaspurt. Onze landgenoot Jordi Meus was tweede, de Italiaan Albanese derde. In de stand verandert er niets. Vanavond zacht, maar nog wisselvallig. Vannacht dan eerst droog met opklaringen. Regen en onweer duiken weer op tegen de ochtend. Morgenavond is er kans op zware onweersbuien met felle windstoten.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: luistert naar RBS.
1: De tempel der hits
0: met Wies Wiedema.
2: In RBS land.

Met daarvoor nog Brian, Give and Take en de House Martins met Happy Hour. De Facebookvers. Niet geven en nemen, maar geven en ontvangen. Want welk recht heb jij om te nemen wat niet eerst aan je wordt gegeven?

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos, enjoy your break.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Peter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie

Mooie en elegante zonwerende oplossingen. Glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Phil Everly van The Everly Brothers en Cliff Richard, die in 1982 al beschouwd werden als oudgediende. She Means Nothing to Me.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek 26 augustus 1963. Paul McCartney moest zich verantwoorden voor de rechter omdat hij eerder op 14 juni een snelheidsovertreding had gemaakt met de wagen. Paul had eerder ook al 2 keer snelheidsovertredingen begaan, waarbij hij zijn rijbewijs en verzekering niet had kunnen voorleggen binnen de 5 dagen nadat een politieagent hierom had gevraagd. De rechter vond dat Paul McCartney een lesje verdiende en gaf Paul een boete van £25 en een rijverbod van

Trio Speedwagon met de Evergreen ballade Can't Fight This Feeling Anymore. En herinneren we ons nog eentje van de allereerste hits van Sheila zonder haar Black Devotion, 1969. Fernando.

Little Girl. En courierdiensten, ze bestonden al in 1976. Luistert u even naar Billy Ocean met LOD, Love on Delivery. Vraagt het morgen.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: In Lokeren wil de NMBS opnieuw dieseltreinen 's nachts laten stilstaan. Daarom komt er een tijdelijke geluidsmuur van gestapelde zeecontainers op het ongebruikte spoor nummer 5. De muur moet geluidsoverlast voor omwonenden beperken en kost zo'n €300.000. Sinds vorige week mogen de dieseltreinen 's nachts niet meer rijden na een uitspraak van de rechtbank. Wanneer de containers precies geplaatst zullen worden is nog niet duidelijk. In Sint-Gilles-Waas start begin september een proefproject met kort parkeren bij lokale handelszaken. Op een aantal parkeerplaatsen in de deelgemeenten mag je tussen 9 en 18 uur maximaal 30 minuten parkeren. Zo wil de gemeente de parkeerrotatie verhogen en klanten sneller een plaats laten vinden voor een korte boodschap. Na de proefperiode volgt een evaluatie. Tegen eind dit jaar moet er een definitief parkeerbeleid rond kort parkeren zijn. AZ Sint Blasius in Dendermonde is officieel erkend als regionaal traumacentrum door de Duitse Vereniging voor Traumachirurgie. De internationale erkenning bevestigt de kwaliteit van de traumazorg en de snelle, gestructureerde aanpak bij ernstige ongevallen. Verschillende teams, van spoedgevallen en MUG tot intensieve zorgen, radiologie en chirurgie, werken daarbij nauw samen. De erkenning volgt op een grondige audit in juni. AZ Sint Blasius maakt zo deel uit van het Antwerp Trauma Network, dat zwaargewonde patiënten zo snel mogelijk naar het juiste gespecialiseerde centrum brengt. Het ziekenhuis blijft intussen investeren in opleiding en kwaliteitsverbetering. Politiezone Schelde-Leie onderzoekt twee gevallen van telefonische oplichting in Nazareth de Pinte. Twee slachtoffers van boven de 70 werden op dezelfde dag opgebeld door fraudeurs die zich voordeden als medewerkers van de bank en Cardstop. De slachtoffers voerden op vraag van de oplichters bankhandelingen uit. In totaal maakten de fraudeurs zo €9.750 buit. De politie waarschuwt om nooit zomaar instructies van onbekende bellers op te volgen. Een gewaarschuwd man is er twee waard. Dit was een selectie uit de regionale berichtgeving voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vega Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen.

0: woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's think twice.
2: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
3: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
2: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
3: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Zelfs na de autopsie op de twee lichamen die gevonden zijn in Onet is er nog geen zekerheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket van Namen staat zelfs de identiteit van de slachtoffers nog niet volledig vast. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de vader en zoon die eind juni op ongeveer dezelfde locatie spoorloos verdwenen, maar DNA-onderzoek zal nodig zijn. Intussen zegt de moeder uit het gezin niet te geloven aan een wanhoopsdaad, maar aan een afrekening in de entourage van haar partner. In Sint-Pietersleeuw in de Vlaamse Rand heeft de N-VA-burgemeester een illegaal bordeel laten sluiten. Dat bevond zich in een normaal rijhuis recht tegenover een schoolgebouw. Van daaruit waren soms schaars geklede dames te zien. Het gemeentebestuur wilde daar komaf mee maken voor het begin van het nieuwe schooljaar. In de woning zijn 5 sekswerkers uit Oost-Europa aangetroffen. De gemeente gaat de verdere invulling van het gebouw opvolgen met de eigenaar. Het parket onderzoekt intussen of de vrouwen daaruit vrije wil aanwezig waren. In Nepal in Azië hebben zware overstromingen al aan minstens 95 mensen het leven gekost. Honderden anderen zijn nog vermist, onder hen 340 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er 15 Belgen in de getroffen regio, maar de FOD heeft geen weet van Belgische slachtoffers. Mogelijk was er eerst een aardbeving, die zou een grote stroom ijs en rotspuin hebben veroorzaakt in een rivier aan de grens met Tibet. Nepal heeft India en China al om hulp gevraagd bij de reddingsoperatie. En rit 5 in de Ronde van Spanje is gewonnen door Matthew Brennan voor de Brit als een tweede etappezege in de Vuelta. Onder meer Wout van Aert was erg bedrijvig in de slotfase, maar hij raakte niet weg en hij piloteerde daarna zijn ploegmaat naar de zege in de massaspurt. Onze landgenoot Jordi Meus was tweede, de Italiaan Albanese derde. In de stand verandert er niets. Vanavond zacht, maar nog wisselvallig. Vannacht dan eerst droog met opklaringen. Regen en onweer duiken weer op tegen de ochtend. Morgenavond is er kans op zware onweersbuien met felle windstoten.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Itamara Korax, geboren op 28 april 1965, is een Braziliaanse jazz- en popzangeres. In 2010 gaf ze 47 concerten in Brazilië en 51 in het buitenland, waarbij ze door Europa en Azië heeft getoerd. Tijdens een tournee in augustus 2010 nam ze Harry Garang op, met Koreaanse popsterren, Braziliaanse muzikanten Rodrigo Lima, Arnaldo de Sotero en Wilson Chaplin. Voor ons was dat Itamara Korax, The Shadow of Your Smile. Wat wij jullie kunnen bieden is gewoon 2 uur jazz. Zoals steeds op woensdagavond op RBS Radio Jazz Corner. Onze deuren staan wijd open. Wees welkom.

Louisiana Wasbot 5 mocht ons verblijden met het nummer Michigander Blues. Milt Jackson pakte de vibrafoon op 16-jarige leeftijd nadat hij Lionel Hampton het instrument had horen bespelen in de band van Benny Goodman. Jackson werd ontdekt door Dizzy Gillespie, die hem in 1945 inhuurde voor zijn sextet en daarna voor zijn grotere ensembles. Nu voor ons Milt Jackson, Opus en Interlude.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
8: Panos, enjoy your break.
10: Dit is Jazz Corner.

De originele samenstelling van Kiamara. Simon James op de gitaren. Shane Hill, jazz en akoestische gitaar. Dave Markie, contra en elektrische bas. Michel Drees, drums en percussie. Dirk Pierce, horn en trompet. En Dave O'Higgins, saxofoons. Voor ons was Kiamara met het nummer Breeze In. Wat volgt? Just One of Those Things. Louis Armstrong.

Net nog Alice Marsalis, Surrey with the Fringe on Top. In een carrière die meer dan 5 decennia besloeg, componeerde Elmer Bernstein enkele van de meest herkenbare en gedenkwaardige thema's in de geschiedenis van Hollywood, waaronder meer dan 150 originele filmscores en muziek voor bijna 80 televisieproducties. Elmer Bernstein, Thinking of Baby.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing.

Met dank aan Don Goldie, I'm Coming Virginia. Het is in Italië en juist in de prachtige stad Vicenza dat Kika haar eerste kreet slaat. Op 6-jarige leeftijd probeerde de jonge Italiaanse te zingen. Ze sloot zich aan bij een koor en vanaf dat moment was Kika's leven niet meer weg te denken zonder muziek. Kika, nu met het nummer Lulu.

Nee, het was niet zijn eigen droom, maar Ursula's Dream, in een uitvoering van Dave Dalwood. De volgende op de playlist, Concord All-Stars, I Got It Bad, and That Ain't Good.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Zelfs na de autopsie op de twee lichamen die gevonden zijn in Onet is er nog geen zekerheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket van Namen staat zelfs de identiteit van de slachtoffers nog niet volledig vast. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de vader en zoon die eind juni op ongeveer dezelfde locatie spoorloos verdwenen, maar DNA-onderzoek zal nodig zijn. Intussen zegt de moeder uit het gezin niet te geloven aan een wanhoopsdaad, maar aan een afrekening in de entourage van haar partner. In Sint-Pietersleeuw in de Vlaamse Rand heeft de N-VA-burgemeester een illegaal bordeel laten sluiten. Dat bevond zich in een normaal rijhuis recht tegenover een schoolgebouw. Van daaruit waren soms schaars geklede dames te zien. Het gemeentebestuur wilde daar komaf mee maken voor het begin van het nieuwe schooljaar. In de woning zijn 5 sekswerkers uit Oost-Europa aangetroffen. De gemeente gaat de verdere invulling van het gebouw opvolgen met de eigenaar. Het parket onderzoekt intussen of de vrouwen daaruit vrije wil aanwezig waren. In Nepal in Azië hebben zware overstromingen al aan minstens 95 mensen het leven gekost. Honderden anderen zijn nog vermist, onder hen 340 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er 15 Belgen in de getroffen regio, maar de FOD heeft geen weet van Belgische slachtoffers. Mogelijk was er eerst een aardbeving, die zou een grote stroom ijs en rotspuin hebben veroorzaakt in een rivier aan de grens met Tibet. Nepal heeft India en China al om hulp gevraagd bij de reddingsoperatie. En rit 5 in de Ronde van Spanje is gewonnen door Matthew Brennan voor de Brit als een tweede etappezege in de Vuelta. Onder meer Wout van Aert was erg bedrijvig in de slotfase, maar hij raakte niet weg en hij piloteerde daarna zijn ploegmaat naar de zege in de massaspurt. Onze landgenoot Jordi Meus was tweede, de Italiaan Albanese derde. In de stand verandert er niets. Vanavond zacht, maar nog wisselvallig. Vannacht dan eerst droog met opklaringen. Regen en onweer duiken weer op tegen de ochtend. Morgenavond is er kans op zware onweersbuien met felle windstoten.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

Danny Coo, geboren in Canterbury, Kent in Engeland. Coo begon op klarinet en was autodidact op de tenorsaxofoon. Op slechts 15-jarige leeftijd in 1949 speelde hij in de traditionele band van zijn school. We hoorden Danny Coo en het nummer Love for Sale. Een meisje uit de buurt, Lady Lynn, nu met Her Magnificent Seven. No Goodbye at All.

We kunnen het ons zo voorstellen op de rivier samen met de Riverboat Jazz Band. Riverside Blues. Een beetje chauvinisme moet kunnen en kan zeker geen kwaad. Toets Tielemans, Fundamental Frequency.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
6: Jazz Corner.

Wat duidelijk een live opname was. West Montgomery, Come Rain or Come Shine. In 1931 ontmoette Woody Herman een beginnende actrice Charlotte Neste, met wie hij later zou trouwen. Ook in Chicago speelde hij kort in de band van Tom Garen, waarin hij ook zong. De titel laten we gewoon voor de rekening van Woody Herman. Don't Get Around Much Anymore.

Norma Dolores Ekstrom was beter bekend als Peggy Lee. Peggy Lee verhuisde als tiener naar Fargo, waar ze werk kreeg als zangeres bij een radiostation. Toen was veel nog live op radio. De tijden zijn echter veranderd. Maybe it's because I love you too much. Peggy Lee.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen

We horen haar meestal alleen, maar net nog met Jesse Harris. Norah Jones en Jesse Harris' Rocking Chairs. Als Schot verhuist hij begin in de jaren 80 naar Amsterdam. Sinds 1988 gaf hij les op de muziekschool Amsterdam, waar hij ook jazzworkshops organiseerde. Peter Geddy, Blues for Cannonball.

We grepen even terug naar 2003. Toen kwam het album Never Heard of Such Stuff uit van Neville Dickey. Het vorige nummer, Ain't Ya Glad, kwam uit dit album. Bijna 22 uur, dus hoog tijd voor een laatste nummer. Deze week is het de beurt aan Roger Neumann. Hartelijk dank voor jullie aandacht op deze woensdagavond en heel graag tot volgende week voor een nieuwe Jazz Corner. Blij dat je erbij was. Nu Roger Neumann, Sweden in the Rain en wel te rusten.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Zelfs na de autopsie op de twee lichamen die gevonden zijn in Onet is er nog geen zekerheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket van Namen staat zelfs de identiteit van de slachtoffers nog niet volledig vast. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de vader en zoon die eind juni op ongeveer dezelfde locatie spoorloos verdwenen, maar DNA-onderzoek zal nodig zijn. Intussen zegt de moeder uit het gezin niet te geloven aan een wanhoopsdaad, maar aan een afrekening in de entourage van haar partner. In Sint-Pietersleeuw in de Vlaamse Rand heeft de N-VA-burgemeester een illegaal bordeel laten sluiten. Dat bevond zich in een normaal rijhuis recht tegenover een schoolgebouw. Van daaruit waren soms schaars geklede dames te zien. Het gemeentebestuur wilde daar komaf mee maken voor het begin van het nieuwe schooljaar. In de woning zijn 5 sekswerkers uit Oost-Europa aangetroffen. De gemeente gaat de verdere invulling van het gebouw opvolgen met de eigenaar. Het parket onderzoekt intussen of de vrouwen daaruit vrije wil aanwezig waren. In Nepal in Azië hebben zware overstromingen al aan minstens 95 mensen het leven gekost. Honderden anderen zijn nog vermist, onder hen 340 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er 15 Belgen in de getroffen regio, maar de FOD heeft geen weet van Belgische slachtoffers. Mogelijk was er eerst een aardbeving, die zou een grote stroom ijs en rotspuin hebben veroorzaakt in een rivier aan de grens met Tibet. Nepal heeft India en China al om hulp gevraagd bij de reddingsoperatie. En rit 5 in de Ronde van Spanje is gewonnen door Matthew Brennan voor de Brit als een tweede etappezege in de Vuelta. Onder meer Wout van Aert was erg bedrijvig in de slotfase, maar hij raakte niet weg en hij piloteerde daarna zijn ploegmaat naar de zege in de massaspurt. Onze landgenoot Jordi Meus was tweede, de Italiaan Albanese derde. In de stand verandert er niets. Vanavond zacht, maar nog wisselvallig. Vannacht dan eerst droog met opklaringen. Regen en onweer duiken weer op tegen de ochtend. Morgenavond is er kans op zware onweersbuien met felle windstoten.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
5: Panos, enjoy your break.
7: Roep maar als het niet gaat, hè.
8: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
7: Dag en nacht.
9: Ik ben er voor je.
10: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij

0: langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: NOS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 11 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS regionaal nieuws.
5: In Lokeren wil de NMBS opnieuw dieseltreinen 's nachts laten stilstaan. Daarom komt er een tijdelijke geluidsmuur van gestapelde zeecontainers op het ongebruikte spoor nummer 5. De muur moet geluidsoverlast voor omwonenden beperken en kost zo'n €300.000. Sinds vorige week mogen de dieseltreinen 's nachts niet meer rijden na een uitspraak van de rechtbank. Wanneer de containers precies geplaatst zullen worden is nog niet duidelijk. In Sint-Gilles-Waas start begin september een proefproject met kort parkeren bij lokale handelszaken. Op een aantal parkeerplaatsen in de deelgemeenten mag je tussen 9 en 18 uur maximaal 30 minuten parkeren. Zo wil de gemeente de parkeerrotatie verhogen en klanten sneller een plaats laten vinden voor een korte boodschap. Na de proefperiode volgt een evaluatie. Tegen eind dit jaar moet er een definitief parkeerbeleid rond kort parkeren zijn. AZ Sint Blasius in Dendermonde is officieel erkend als regionaal traumacentrum door de Duitse Vereniging voor Traumachirurgie. De internationale erkenning bevestigt de kwaliteit van de traumazorg en de snelle, gestructureerde aanpak bij ernstige ongevallen. Verschillende teams, van spoedgevallen en MUG tot intensieve zorgen, radiologie en chirurgie, werken daarbij nauw samen. De erkenning volgt op een grondige audit in juni. AZ Sint Blasius maakt zo deel uit van het Antwerp Trauma Network, dat zwaargewonde patiënten zo snel mogelijk naar het juiste gespecialiseerde centrum brengt. Het ziekenhuis blijft intussen investeren in opleiding en kwaliteitsverbetering. Politiezone Schelde-Leie onderzoekt twee gevallen van telefonische oplichting in Nazareth de Pinte. Twee slachtoffers van boven de 70 werden op dezelfde dag opgebeld door fraudeurs die zich voordeden als medewerkers van de bank en Cardstop. De slachtoffers voerden op vraag van de oplichters bankhandelingen uit. In totaal maakten de fraudeurs zo €9.750 buit. De politie waarschuwt om nooit zomaar instructies van onbekende bellers op te volgen. Een gewaarschuwd man is er twee waard. Dit was een selectie uit de regionale berichtgeving voor vandaag.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's think twice.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Express, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
0: Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Zelfs na de autopsie op de twee lichamen die gevonden zijn in Onet is er nog geen zekerheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket van Namen staat zelfs de identiteit van de slachtoffers nog niet volledig vast. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de vader en zoon die eind juni op ongeveer dezelfde locatie spoorloos verdwenen, maar DNA-onderzoek zal nodig zijn. Intussen zegt de moeder uit het gezin niet te geloven aan een wanhoopsdaad, maar aan een afrekening in de entourage van haar partner. In Sint-Pietersleeuw in de Vlaamse Rand heeft de N-VA-burgemeester een illegaal bordeel laten sluiten. Dat bevond zich in een normaal rijhuis recht tegenover een schoolgebouw. Van daaruit waren soms schaars geklede dames te zien. Het gemeentebestuur wilde daar komaf mee maken voor het begin van het nieuwe schooljaar. In de woning zijn 5 sekswerkers uit Oost-Europa aangetroffen. De gemeente gaat de verdere invulling van het gebouw opvolgen met de eigenaar. Het parket onderzoekt intussen of de vrouwen daaruit vrije wil aanwezig waren. In Nepal in Azië hebben zware overstromingen al aan minstens 95 mensen het leven gekost. Honderden anderen zijn nog vermist, onder hen 340 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er 15 Belgen in de getroffen regio, maar de FOD heeft geen weet van Belgische slachtoffers. Mogelijk was er eerst een aardbeving, die zou een grote stroom ijs en rotspuin hebben veroorzaakt in een rivier aan de grens met Tibet. Nepal heeft India en China al om hulp gevraagd bij de reddingsoperatie. En rit 5 in de Ronde van Spanje is gewonnen door Matthew Brennan voor de Brit als een tweede etappezege in de Vuelta. Onder meer Wout van Aert was erg bedrijvig in de slotfase, maar hij raakte niet weg en hij piloteerde daarna zijn ploegmaat naar de zege in de massaspurt. Onze landgenoot Jordi Meus was tweede, de Italiaan Albanese derde. In de stand verandert er niets. Vanavond zacht, maar nog wisselvallig. Vannacht dan eerst droog met opklaringen. Regen en onweer duiken weer op tegen de ochtend. Morgenavond is er kans op zware onweersbuien met felle windstoten.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Bits.